Ik moet niet zeggen, Kashgat heeft die stuan na schoos. Hij heeft die stuan ook aangegaan, oost is die op je hem. Nu je nou aangegaan, nu je nou goed was, kijk je dit me steeds daarom. Ik moet niet meer naar pegen om wat op me dat, nu was ze goed nooit pegen, maar poos ze weet op me dat, kap me dat, zijn groe lui. Kat pas mijn meisjes, Bernard Hervieux, maak niet, Muriel Rock. Ze poos hoe gaat het dan, ze nu aan de gataaien, dat precies, ze had dit, met me koos lakzaan. Kawajigmas, mastuyat, pagwasibit, tunmanshibit, nutaskwan, egwanjit, wasat mak manutenam, pisamit, isipit, wendake mak, pikogan.